0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
0: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
2: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
3: Ja!
2: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Geven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. Zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianaweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid en dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken brachten gisteren een werkbezoek aan Werkom in Purmerend. Zij zagen hoe Europese subsidies bijdragen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Werkom begeleidt mensen met scholing en ondersteuning richting werk, waarbij vaak ook andere uitdagingen in het dagelijks leven worden aangepakt. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City, FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag komt er meer bewolking dan de afgelopen dagen in het IJsselmeergebied. In de loop van de middag is er zelfs kans op een enkele lichte bui. De temperatuur komt door de bewolking minder hoog uit dan de afgelopen dagen. Maximaal wordt het een graad of 25, 26. En de wind waait uit een noordelijke richting. Dat is een matige wind, gemiddeld windkracht 4. Vrijdag wordt het nog zomers warm. De dagen daarna koelt het gelukkig af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in de regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangeren en jonge kinderen kunnen door de aanhoudende warmte last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieproblemen en in ernstige gevallen uitdroging of een hitteberoerte. Mensen wordt geadviseerd extra bij kwetsbaren langs te gaan, voldoende te drinken, rustig aan te doen en overdag ramen en zonwering gesloten te houden. Duo EOS, gevormd door violiste Hyunjin Cho en celliste Evstratia Chalulaku, treedt op 23 juli om 8 uur op in de Grote Kerk Oosthuizen. Het duo dat elkaar ontmoet aan het Conservatorium van Amsterdam combineert Griekse en Japanse muzikale tradities. De kerk opent om 19:30. Toegang, inclusief consumptie, kost €20, contant te betalen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot-Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. Op zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianaweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Donderdag komt er meer bewolking dan de afgelopen dagen in het IJsselmeergebied. In de loop van de middag is er zelfs kans op een enkele lichte bui. De temperatuur komt door de bewolking minder hoog uit dan de afgelopen dagen. Maximaal wordt het een graad of 25, 26. En de wind waait uit een noordelijke richting. Dat is een matige wind, gemiddeld windkracht 4. Vrijdag wordt het nog zomers warm. De dagen daarna koelt het gelukkig af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
1: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
0: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
0: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio is de grootste drukte al achter de rug, maar er wordt nog wel wat langzamer gereden. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Voor Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vanaf Nederhorst den Berg. En op de N230 een file richting Utrecht vanaf Maarseveen. Voordat je de A27 op kunt, een file van 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Populair plaatje in de gemeente Ede van Dam, weet ik nog wel. Uit 1992 werd destijds veel aangevraagd, de Vornambulans. Zometeen het laatste lokale nieuws, weer en verkeer, hoor je allemaal in één keer. Na deze klanken van Milton.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City. FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangeren en jonge kinderen kunnen door de aanhoudende warmte last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieproblemen. En in ernstige gevallen uitdroging of een hitteberoerte. Mensen wordt geadviseerd extra bij kwetsbaren langs te gaan, voldoende te drinken, rustig aan te doen en overdag ramen en zonwering gesloten te houden. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Donderdag komt er meer bewolking dan de afgelopen dagen in het IJsselmeergebied. In de loop van de middag is er zelfs kans op een enkele lichte bui. De temperatuur komt door de bewolking minder hoog uit dan de afgelopen dagen. Maximaal wordt het een graad of 25, 26. En de wind waait uit een noordelijke richting. Dat is een matige wind, gemiddeld windkracht 4. Vrijdag wordt het nog zomers warm. De dagen daarna koelt het gelukkig af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

liggen helemaal een beetje achter op schema volgens mij. Maar gauw door, ik heb nieuws voor je. Zelfs kleine aanpassingen in je dagelijkse routine kunnen je leven verlengen. Zo blijkt uit recent onderzoek. Door 30 minuten minder te zitten daalt het risico op vroegtijdig overlijden met 7%. Vooral voor wie normaal weinig beweegt. Het onderzoek met 135.000 deelnemers uit het zuiden van de Verenigde Staten, Noorwegen en Zweden laat zien dat je gezondheid een flinke sprong vooruit kan maken met simpele, haalbare veranderingen. Dus misschien vandaag een extra blokje om het verschil te maken. When you take-

0: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar!
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Mooi afsluiten van deze koffietop 3 met een kleintje speels. Zo met de kermis weer in aantocht, hè? Jazeker. Dat allemaal gedraaid op verzoek van Rita Kes. Dankjewel voor het aanvragen. Wil je morgen in de koffietop 3? Dan kan dat. Schrijf dan even 3 vrolijke koffiehits op de mail. En stuur dat mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel morgen om iets na 10 uur in de koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. Op zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianenweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

Momenteel wordt er gewerkt in Edam-Volendam aan de weg in Oosthuizen om precies te zijn. Aan de Wolfpootlaan. Die is afgesloten voor al het verkeer en er is daar een omleiding. Dus als je die kant op moet of als je daar moet zijn, hou dan rekening met extra reistijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

De bouwvakvakantie staat voor de deur natuurlijk. En wie weet ga je op vakantie. Maar je weet natuurlijk dat je de LOVA overal kan beluisteren ter wereld. Als je even surft naar onze website rtvlova.nl.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken brachten gisteren een werkbezoek aan Werkom in Purmerend. Zij zagen hoe Europese subsidies bijdragen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Werkom begeleidt mensen met scholing en ondersteuning richting werk, waarbij vaak ook andere uitdagingen in het dagelijks leven worden aangepakt. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Duo EOS, gevormd door violiste Hyunjin Cho en celliste Evstratia Chalulaku, treedt op 23 juli om 8 uur op in de Grote Kerk Oosthuizen. Het duo dat elkaar ontmoet aan het Conservatorium van Amsterdam combineert Griekse en Japanse muzikale tradities. De kerk opent om 19:30. Toegang, inclusief consumptie, kost €20, contant te betalen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En de hele grote stapel met koffie is flink geslonken. Het is ook bijna 12 uur, dus dat komt mooi uit. En heb ik nog deze gedachte voor je. Jong geannuleerd is oud niet gedaan. Ik wens je nog een hele mooie donderdag. Wat mij betreft heel graag tot morgen 9 uur. Bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Jawel, de koffie is inmiddels oud geworden. Het is de hoogste tijd voor een beker melk, kopje thee, dan wel wat anders voor bij de lunch. Welkom bij Skudde in de middag, lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk

0: snel begin van de donderdagmiddag. Donderdag 16 juli. Welkom bij Skudde in de middag. Dit was Jamai. Daarvoor Lost Frequencies samen met Mathieu Kors en André van Duin. Natuurlijk als de zon schijnt. We gaan naar zondag 26 juli en ook op zondag 30 augustus vertelt Marten Horjus een mooi verhaal over zijn oude vriend God in Waterlands Museum De Speeltoren. Begint 's middags om 3 uur en dat duurt het ongeveer 4:30. De normale toegangsprijs voor het museum is van toepassing. Wil je meer informatie? Deze kan je terugvinden op de website van Stichting Promotie Waterland. Straks om 12:30 de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City. FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangeren en jonge kinderen kunnen door de aanhoudende warmte last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieproblemen. En in ernstige gevallen uitdroging of een hitteberoerte. Mensen wordt geadviseerd extra bij kwetsbaren langs te gaan, voldoende te drinken, rustig aan te doen en overdag ramen en zonwering gesloten te houden. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Donderdag komt er meer bewolking dan de afgelopen dagen in het IJsselmeergebied. In de loop van de middag is er zelfs kans op een enkele lichte bui. De temperatuur komt door de bewolking minder hoog uit dan de afgelopen dagen. Maximaal wordt het een graad of 25, 26. En de wind waait uit een noordelijke richting. Dat is een matige wind, gemiddeld windkracht 4. Vrijdag wordt het nog zomers warm. De dagen daarna koelt het gelukkig af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch. Skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje. Skudden in de middag.

0: In deze plaat van Enrique Iglesias. Maar die daarvoor, Diana Ross, It's My Turn. Daar kreeg ik toch wel een klein beetje kippenvel van. We gaan naar Monogram. Zaterdag 11 juli kan er weer gebasketbald worden. Oftewel de Basketball Summer Camp. Sporthal het Spil Monnikendam. Spil nummertje 22. Je bent van harte welkom vanaf 11 uur 's ochtends tot 1 uur in de middag. De toegangsprijs, ja, die is helemaal gratis. Gratis de muziek. Dit is de muziek, ja, dit is een leuk lunchplaatje. Erasmo Carlos. We doen het rustig aan.
1: Vendeel

muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's. Ze komen allemaal voorbij hier bij Skudde in de middag. En natuurlijk in het algemeen bij LOVE Radio. Straks na 1 uur natuurlijk weer een lunch top 3. Nu ga je luisteren naar Boy Boy Crazy. En daarna naar Owen Paul. Ja, graag tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
11: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Meer dan fijn zomers, Bella Perez en Contigo, Stars on 45. 45, daar begonnen we mee. Tweede uurtje van Skudde in de middag voor deze donderdag 16 juli. Collega Patrick van den Berg, ja, hij zit er al bijna weer klaar voor, want hij wil de zomerse top 50 weer gaan uitzenden. En die kan jij als luisteraar mede samenstellen. Jouw zomerse favorieten kan je voor 9 augustus aan ons doorgeven door te mailen naar redactie@rtvlove.nl. Minimaal 5 en maximaal 10 nummers kan je insturen. Ja, dan kan je denken aan Kaoma, Carol G, Gustavo Lima. Nou, er zijn er zoveel. De zomerse top 50 die wordt uitgezonden op vrijdag 21 augustus tussen 2 uur 's middags en 6 uur in de avond hier op LVE Radio. Zoals gemeld is de presentatie in handen van Patrick van den Berg. Heb ik misschien een kleine tip voor je voor die lijst? Emma Heesters, Rol Sanchez? Nou, wie weet.

luisteren naar Santana, samen met Rob Thomas, Jen Rog, La Belle France en zojuist Bob Marley, Three Little Birds. Het was de top 3, de lunchtop 3 van Mireille uit Edam. Je weet het, jouw lunchtop 3, je mag me mailen, jurre.bos@rtvlaaf.nl. Straks om 30:30 snel schakelen naar onze nieuwsredactie. Nu is het tijd voor Stardust. MUZIEK

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken brachten gisteren een werkbezoek aan Werkom in Purmerend. Zij zagen hoe Europese subsidies bijdragen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Werkom begeleidt mensen met scholing en ondersteuning richting werk, waarbij vaak ook andere uitdagingen in het dagelijks leven worden aangepakt. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City, FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOV.

Er is botulisme vastgesteld en blauwalg aangetroffen op meerdere plekken in onze gemeente. En dit kan gevaarlijk zijn voor mens en dier. Ziet u dode dieren in of langs het water, meldt u dit direct via de Buiten Beter app of bij het KCC van de gemeente. U kunt dan bellen 0299 398 398.

Best goedemiddag, goeie luisteren naar René Vroger. Just say hello, Enrique Iglesias, samen met Whitney Houston. Could it have this kiss forever? Nee, could I have this kiss forever? En natuurlijk zojuist Los Lobos met La Bamba. En deze plaat is ook zeer geschikt voor de zomerse top 50, waar ik het net al even over gehad heb. En als je denkt van, hé, ik weet nog wel een paar platen, mail die even voor 9 augustus naar redactie@rtvlove.nl. Zomerse top 50, die wordt uitgezonden op vrijdag 21 augustus. Straks onder andere The Cats, Carol G. Dan is het alweer tijd voor inderdaad de NOS Headlines. NOS Nieuws, ook goed.

Een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

With Your Little Thing Called Love. En natuurlijk, inderdaad, The Kind of Magic. 2-2 van vandaag, Queen. Gistermiddag zat ik te luisteren naar mijn collega Vincent Veenstra. Hij was lekker aan het graaien. En hij draaide ook een leuke plaat. Ik zat in de auto, hij stond meteen op 10.

Ja, houdt zichzelf niet helemaal aan deze regel. Want als je hem af en toe volgt op de socials, dan denk je wel eens, heeft die man wel eens rust? Daarvoor Gustavo Lima en natuurlijk Jugal en Solto Jamaican. Dat was een leuke plaat. Bedankt Vincent. Morgen start de eerste Monnikendammer Visdag. Dat is allemaal rond de binnenhaven. Begint om 11 uur 's ochtends, duurt tot 5 uur in de middag. Er zijn er in totaal 4. En ze laten Monnikendam zien in de tijd van weleer met diverse activiteiten. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op LOVE TV. En daar wordt een interview uitgezonden met Tineke Steur en Jan Meerman, voorzitter en de secretaris van de Monnikendammer Visdagen. En anders kijk even op de website.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in de regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. Op zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianenweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE.

Dan de André Hazes zomer. Daarvoor de Raw Bands en Clouds Across the Moon. Maar het laatste lokaal en regionaal nieuws kan je natuurlijk ook terecht op onze website rtvlove.nl.

Barry Manilow, de Copacabana, daarvoor Simple Plan samen met Sean Paul. En je kon ook luisteren naar Shakira, hier bij Skudde in de middag. Bijna ten einde, straks veel luisterplezier met collega Johan Veerman. Hij gaat lekker graaien. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Fijne donderdag verder. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevaar.

0: gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en superverfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
13: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Ik zie mezelf wel liggen samen met jou daar in een hangmatje. Cocktailtje in de hand en op de achtergrond. Deze man, Wayne Wade, had in de jaren 80 een banger van een zomerhit met zijn lady. Bijzondere donderdagmiddag. Lekker dat je luistert. Dankjewel Jure Bos voor de afgelopen uur skudden in de middag. Straks nog nieuws over een explosie bij een voordeur in Wormer. En natuurlijk lekkere muziek. Van Morrison onderweg, maar eerst Robin Thicke. Dit is zijn hit Blurred Lines.

De dames en heren van Vance Joy, Riptide hier op LOVJ Radio. Een berichtje uit de Knollendammerstraat in Wormer. Want daar is vannacht een dikke explosie geweest. De deur, kozijn en muur zijn zwart geblakerd. De explosie vond plaats vannacht rond 2:15. En buren hoorden dit en waarschuwden de politie. Een buurtbewoner heeft een fles met brandbare vloeistof weggetrapt. En het vuur gedoofd voor deze, door deze uit te slaan met een handdoek. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door een cobra met een fles brandbare vloeistof. En op de muur van de woning is met zwarte verf 220 cocaine of cocaïne geschreven. Ik zie een foto erbij staan. Waar rook is vuur, zou moeders altijd zeggen. Direct een mega, het is een dance classic uit het verleden. Odyssey, Going Back to My Roots. Maar eerst deze fijne klanken van Van Morrison.

goede herinnering aan. Ja, als een beetje in de disjockey hoek zat vroeger, dan had je de Dance Classics CD. De witte en de zwarte CD's. En deze, oh, deze van Odyssey, die hebben we grijs geraakt. Ik moet altijd lachen als ik bij Vincent Veenstra zit. Wij zingen altijd Achimori. Welke plaat gaan we draaien van ze? Achimori. Dat weten wij genoeg. Going back to my roots dus. Zo dadelijk het uitgebreide overzicht van het lokale en regionale nieuws. Na deze van OMC.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City. FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Op zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianaweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Dames en heren van ABBA, Lay Your Love on Me. En een heel veel liefde hebben we eigenlijk een beetje van jou nodig aan de andere kant van de radio. Want daar gaat er weer komen, de zomerse top 50. Vrijdag 21 augustus, dan zenden we hem uit. De 50 grootste zomerhits. En het zou leuk zijn als jij jouw favoriete lijstje zou willen inleveren bij ons. Kan heel erg simpel. Schrijf 5 of 10 bekende zomerhits op waar jij blij van wordt. En stuur ze op naar redactie@rtvlove.nl. Dat is redactie@rtvlove.nl. Of gaat dit verhaaltje gewoon te snel? Ga ik het rustiger aandoen met op de achtergrondmuziek van de zombies. En dan verwijs ik je naar onze website www.rtvlove.nl. Kan je alles op vinden.

De dochter van Billy Ray Cyrus. Je kent wel, these boots are made for walking. Zijn dochtertje, Miley Cyrus. Nou, niet een push om zonder handschoenen aan te pakken, zo en zo. Dit was toch wel haar dikste hit, Flowers. Waarop de platenmaatschappij ook zegt, nou, je hebt een boel hits. Zullen we lekker gaan toeren? Hè? De wereld staat te springen. Elk land wil je hebben, Miley. Dus daar gaan we. Nee, ze durft niet. En ze heeft nou een beetje paniek in haar ogen. Want ze zegt, ik ben gewoon bang dat ik niet nuchter op het podium kan staan. Oftewel, Miley Cyrus heeft een heel klein probleempje. Oftewel, zout van een glaasje hier en daar. Nou, hoe dit verder gaat. Het zou toch gek zijn als ze niet zou komen. Echt. Die heeft het binnen mum van tijd zo uitverkocht. Nee, maar ze heeft echt angst om op het podium te staan. Want ze denkt, ja, ik zet mezelf voor gek. Want ik kijk te vaak te diep in het glaasje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LOVE Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel vanwege de werkzaamheden daar. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen komen omrijders in de file bij Beverwijk. 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten extra ben je onderweg op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
0: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Dit is inderdaad zo'n dag. Zo'n lekkere dag dat je weet dat het weekend gaat knallen. Heerlijk weer. En bij heerlijk weer hoort lekkere muziek. Wat dacht je van deze knaller? Ja, gewoon uit de Lage Landen. Rondé met straks nog Jackie Wilson. Wat dacht je van de column van Kortrol? Maar eerst de laatste Rondé, zoals ik al zei. How do I feel? Hey, goedemiddag.

0: Oorspronkelijk uit 1958 en werd in de jaren 80 in een remix jasje gestoken. Deze van Jackie Wilson, Reed Petit, met van die kleipoppetjes. En dat is lastig om te maken, vrienden. Een clip van kleipoppetjes. Dus elk framepje moet je opnieuw opnemen. Dus daar werd toen de tijd aardig over gesproken. Ja, was gaaf om te zien. Waar ook vaak aardig over gesproken wordt, dat is onze eigen Kortol. Maakt af en toe de tongen los. Ja, dus die geeft een beetje stof tot nadenken. Af en toe is het geen stof, is het een kleine wervelwind. Laten we even teruggaan naar afgelopen zaterdag.
1: Nou, dan zal ik aan de achterkant beginnen. Want dit stond wel een beetje op mijn blaadje om daar iets over te zeggen. De gemeente heeft richting nodig, dat is duidelijk. En een van de dingen die een rol speelt in bijvoorbeeld het samenstellen van de raad, is dat je probeert dat er een soort besluitvorming kan plaatsvinden. En onze raad bestaat uit 10 partijen. En ik las deze week een voorzet. In de Volkskrant werd daar vrij uitgebreid op ingegaan. Om misschien de politiek wat handzamer te maken. En misschien zou je eens toe moeten naar, laten we zeggen, een tweetrapsverkiezing. Waarbij de twee grootste partijen na de verkiezingen daarna mogen strijden om wie mag de premier leveren. Dat lost al een heleboel op, maar daar schijnt een grondwetwijziging voor nodig te zijn. Maar wat wel zou kunnen, met een kieswetwijziging, die is veel makkelijker, om bijvoorbeeld die kiesdrempel op 4% te zetten, waardoor je sowieso een aantal partijen kwijtraakt. En dan ben je die meningen misschien wel zogenaamd kwijt in het politiek forum. Maar dat zou wel een heleboel oplossen in allerlei mogelijkheden om, laten we zeggen, besluitvaardig aan de slag te gaan met wat er speelt in de maatschappij. Een van de dingen die op dit moment in de maatschappij speelt is, wie het nieuws deze week gevolgd heeft, is de minister van Economische Zaken heeft besloten dat de vleesverwerkende industrie vanaf 2028 geen arbeidsmigranten meer mag inhuren via uitzendbureaus. Er zijn geloof ik 15.000 uitzendbureaus in Nederland die dat voor ze regelen. En om een beetje beeld te geven waar ze mee bezig zijn is, er zijn er die huren huizen of die bezitten huizen, die delen ze op in 10 bedden. En die betalen per bed per maand 600 euro betalen. Dat is per maand 6.000 euro huur. En dan worden die mensen 's morgens om 5 uur, 6 uur opgehaald. En dan moeten ze voor dat ritje naar de baas ook weer 5 euro betalen. Enzovoort, enzovoorts. En als er ook bij de baas wat gebeurt, bijvoorbeeld dat ze per ongeluk het mes in hun vingers zetten, dan worden ze op straat gezet, want je bent niet meer bruikbaar. En dus daar wordt werk van gemaakt. In Duitsland hebben ze dat al gedaan en dat werkt perfect. Die hele uitzendorganisatie in Duitsland is op de helling gezet. En het misbruik door de bedrijven met het inhuren van de Roemenen, Bulgaren, Polen en waar ze ook vandaan komen, die is daar wat beter geregeld inmiddels. En ons land gaat dat ook doen. Alleen, dat kan pas in 2028. En dan gaan mijn gedachten opstappen. Denk bij mezelf, wat is er nou voor nodig om de benzineprijs te verhogen? 1,5 uur. Wat is er nou voor nodig om thuis gewoon te zeggen, morgen eten we. En dat duurt 1,5 uurtje. Dan is dat besluit genomen. Maar als het op politiek niveau komt, dan komen daar, laten we zeggen, een aantal poldermodellen langs. En daar nemen ze dan gewoon 2 jaar de tijd voor. Stel je nou eens voor dat je in je opvoeding zo met je kinderen omgegaan was. En je kind is 1,5, 2 jaar en je hebt dat dan een aantal keren bij dat potje neergezet. En je hebt daar van alles al aan de hand gehaald en dat kind wordt niet zindelijk. En dan spreek je met je kind af, nou kan ik boos blijven, maar het moet over, maar je krijgt 2 jaar de tijd. Ik wil graag dat als je 4 bent, zindelijk bent. En dat kind kan daarna 2 jaar lang doorploepen, doorplassen en het hele huis bevuilen, want dat is helemaal niet belangrijk, want het kind krijgt gewoon 2 jaar. Die vleesindustrie en die tuinders, die krijgen gewoon 2 jaar de tijd om lekker door te gaan met waar ze mee bezig zijn. En dan heeft de staat de illusie dat het daarna niet meer gebeurt. Nou, als je dan wilt weten waar misdadigheid vandaan komt en hoe rijk en arm met elkaar te maken hebben, moet je je voorzichtigheid maar eens verder verdiepen in allerlei geschiedenisverhalen. Vanmorgen in de Volkskrant staat bijvoorbeeld een uitstekend verhaal over dat tot 21 februari 2022 bij hoog en belagen door de hoogste niveaus in Nederland volgehouden werd, Rusland valt Oekraïne niet binnen. En dat hebben zij uitgezocht, 8 pagina's in de Volkskrant, 8 hele pagina's, echt het lezen waard. En daarin wordt even uit de doeken gedaan wie dat allemaal op zijn kerfstok heeft. Terwijl in Amerika wisten ze vrij zeker tot op het uur af Nu komt Poetin met zijn tanks de grens over. Dus van uitstel van dat komt wel goed en dat gaat hij niet doen enzovoort. Ik pleit er ernstig voor, niet alleen op gemeentelijk niveau, maar met name op landelijk niveau, maar ook dus op gemeentelijk niveau. Als nu de komende verkiezingen aankomen, één dingetje is al heel positief. Het stembiljet wordt 10 bij 20 centimeter, als ik het goed gezien heb. Kunnen we het nou niet voor elkaar krijgen, gewoon democratisch, want dat hebben we in Nederland gelukkig nog, een soort democratie, kunnen we voor elkaar krijgen dat er of een kiesdrempel komt, of een manier van kiezen komt, waarbij we niet meer met een overvloed aan stemmen in de Kamer komen te zitten, of in de Raad komen te zitten, maar dat er eindelijk eens gewoon besluitvaardig een raad ontstaat, waar we weer verder kunnen. En onze gemeente prijkt dan bovenaan de lijst van, na al die maanden, we hebben nog geen college.

0: Elke gekse gebrek, zei mijn moeder altijd. Ik had heel graag heel veel talen willen spreken. Dat lijkt me waanzinnig, toch? Als je een boekje leest dat je alles kan onthouden. Nou, die error heb ik niet. Trouwens, dat is een hele positieve error. Die heeft mijn zus gekregen. Die spreekt een boel talen. Ik kan platenhoesjes onthouden. Ja, daar heb je dus voor de rest van je leven helemaal geen reet aan. Alleen mijn harde schijf staat helemaal vol. Dus als ik deze plaat hoor, 1988. Een geel hoesje, getekend met zwart jazz en de plastic population. The only way is up. Nou, dit was nog echt een banger in de jaren 80 hier in de Lage Landen. Een dame met, heel kort haar. Bijna kalend, kan je wel zeggen. Ja, kon ik maar gewoon Spaans in plaats van dit soort rommel onthouden. Maar goed, dan kan ik je in ieder geval dat nog wel even meegeven. Zo op de donderdagmiddag. Ook jij hebt er geen reet aan, maar ik ben het toch eventjes kwijt. Er zijn ook mensen die wat kwijt willen. Dat is het laatste lokale en regionale nieuws. Snel over naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in de regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in Noord-Holland. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel door werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A22. Dan de A27 naar Almere. Tussen Huizen en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Midden vanuit het gezelligste dorp naast IJsselmeer is dit graaien.

0: Twee mannen van Wham 1984, immens populair en ook weer een dikke hit voor deze single Freedom. Schiphol, zij waarschuwen voor een topdrukte weer deze zomer. Maar heel veel reizigers, die maken zich geen zorgen.
1: Waar is naartoe?
2: Toronto.
3: Curaçao.
2: Wij gaan naar Split, Kroatië.
4: De zomer is in volle gang en dus gaat Schiphol weer volstromen met vakantiegangers op weg naar warme oorden.
5: Zoals je achter me kan zien valt het op dit moment nog mee. Maar toch verwacht Schiphol deze zomer maar liefst 12,7 miljoen reizigers te ontvangen. En dat zijn er 300.000 meer dan vorige zomer.
4: Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen geeft Schiphol een aantal tips aan de reizigers. Zoals online inchecken als het kan, een tijdslot bij de security reserveren en slim inpakken. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar hoe pakken de reizigers het zelf aan?
2: We zouden even een plekje reserveren voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
6: Ja, we hebben het wel gehoord over de drukte die er zijn, daarom zijn we er ook iets vroeger dan normaal.
7: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online, dat we dat niet hier hoeven te doen.
6: Oké. Maar wie heeft dat gedaan?
2: Ouders, ja. Ik laat het helemaal over aan onze ouders. Ja,
6: dat is wel pure luxe als zij het voor je regelt.
7: Ja, precies. Ik hoef niks te doen.
6: Ja, we hebben online ingecheckt om gelijk door te kunnen lopen. En dat was het wel.
8: Ja, we zijn gewoon eerder vertrokken, maar op de weg was het ook gewoon druk. Dus
2: ja.
8: Konden niet meer doen.
2: Nee.
6: Verder geen zorgen en stress over Schiphol.
7: Nee,
2: hij regelt het allemaal, dus ik vind het wel prima.
0: Ja, weinig stress dus bij de reizigers. Vorig jaar zomer waren dat er ongeveer 213.000 per dag. En dan heb ik het over reizigers per dag. Voor meer tips dan kan je kijken ook op de website van Schiphol. I love you.

Ergens in Arnhem kwamen ze in 1974 bij elkaar. Hank the Knife en de Jets. In 1975 hadden ze deze, nou geen dikke hit, klein hitje met Guitar King. Degene die wel een grote hit is hier binnen de muren van de omroep, Ome Klaas. Klaas Volk, zo dadelijk tussen 5 en 6 uur met Middagritme. Dankjewel voor het luisteren en ik nodig je graag uit morgen voor het begin van je weekend in ons graaikafeetje tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne donderdag van.

0: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game PC's tot printers, wifi, Microsoft 365.

en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn heb je voor Den Oever 20 minuten vertraging. Kwartier extra ben je kwijt op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel. Dat komt door werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A22. Op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma.

0: Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Dit is de laatste middagritme van de week. Ja, en middagritme, dat betekent heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Maar we draaien ook gewoon lekker muziek hoor. We hadden net Bad Bad Woman. En dat was natuurlijk nog het BZN van Jan Kies. En daarvoor Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat. Het kwam uit op het album Watersign. Dat was het vijfde studioalbum dat Chris Rea in 1983 uitbracht. I Can Hear Your Heartbeat werd het bekendste nummer dat de plaat voorbracht. En werd zelfs een kleine hit in de gay scene. Jazeker. Dan gaan we verder met de Fools. Deo!

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld. Duo EOS, gevormd door violiste Hyunjin Cho en celliste Evstratia Chalulaku, treedt op 23 juli om 8 uur op in de Grote Kerk Oosthuizen. Het duo dat elkaar ontmoet aan het Conservatorium van Amsterdam combineert Griekse en Japanse muzikale tradities. De kerk opent om 19:30. Toegang, inclusief consumptie, kost €20, contant te betalen. Op zondag 24 mei vond tussen 17:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianenweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Diggy Liggy Low, Jen Roch en daarvoor Crazy. De debuutsingle van het Amerikaanse soulduo Gnarls Barkley. Het is afkomstig van hun debuutalbum St. Elsewhere, uitgebracht in 2006. Het nummer bereikte de tweede plaats in de Billboard Hot 100 en stond bovenaan de hitlijsten in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland en Nieuw-Zeeland en diverse andere landen. Dat is een aardige debuutsingle, kan je wel zeggen, hè? Dan gaan we verder met een heerlijke meezinger van Joe Dolan. Make Me an Island. MUZIEK

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City, FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd de minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken brachten gisteren een werkbezoek aan Werkom in Purmerend. Zij zagen hoe Europese subsidies bijdragen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Werkom begeleidt mensen met scholing en ondersteuning richting werk, waarbij vaak ook andere uitdagingen in het dagelijks leven worden aangepakt.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En op de A44 richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp ook een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk. De N201 van Hilversum naar Vinkeveen tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort heb je bij Hoofddorp ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tijd van de 3A's. En de Van Whalen met Happy Song. Het staat op zijn debuutalbum Wicked Ways, uitgebracht in 2009. Het grote voorbeeld van Whalen is de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings. Zijn invloed is terug te horen op het album. Het album is uitgebracht op het label Motown. In 2010 kreeg Whalen zijn cd in het goud tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door. Ja, dat is ook allemaal verleden tijd.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangeren en jonge kinderen kunnen door de aanhoudende warmte last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieproblemen. En in ernstige gevallen uitdroging of een hitteberoerte. Mensen wordt geadviseerd extra bij kwetsbaren langs te gaan, voldoende te drinken, rustig aan te doen en overdag ramen en zonwering gesloten te houden. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Code Chrome, een nummer van Paul Simon. Hier gecoverd door Harme Veerman en Kees Sombroek. Ja, en daarmee komen we alweer aan het einde van deze laatste middagritme van de week. Aanstaande zaterdag ben ik er natuurlijk weer van 3 tot 5 met Terug in de Top 40. Met weer twee hele mooie uurtjes, dat verzeker ik je. Ja, en dan gaan we eruit met een van de nummers die ik uitzoek uit mijn eigen playlist. En dat is deze keer een nummer van Bad Company. Feel Like Making Love. Tot zaterdag.
1: Baby,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 200.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Wouters met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum? Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam.

0: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Het is zomer. Warme hits en

zondagavond. Even naar zevenen en ik mag u weer hele mooie muziek laten horen. Bij deze lokale omroep Edam Volendam. Mijn naam is Harry Joskemper en vanavond is het weer de tijd voor een groot stuk uit een North Sea Jazz Festival concert. Terwijl het actuele festival van dit jaar, 2026, net afgelopen is, afgelopen weekend. Weer, dat was na een paar weken dat de tickets op de markt kwamen, meteen uitverkocht. Ongelooflijk druk als je zo de opnames ziet. Het is mij te vol geworden, maar er was weer van alles en nog wat te doen. En alle critici die zeggen van ja, er is heel veel muziek dat niks met jazz te maken heeft. Nee, daar heb je gelijk in. Het zou ook eigenlijk het Dutch Music Festival moeten gaan eten. Want alle soorten komen langs, maar voornamelijk toch wel jazz en aanverwante muziek. En dat trekt toch weer ander publiek ook. En die gaan dan thuis weer luisteren. En die gaan daar weer albums van kopen of streamen. Dus het is belangrijk voor de hele muziekindustrie. Net zoals het Sonic Jazz Festival, het Sonic Festival in Noorderslag in Groningen. In de Oosterpoort en omgeving. Ja, dat zijn allemaal van die brede muziekfestivals. En dat is toch hartstikke mooi. Iedereen komt in aanraking met andere soorten waar je anders niet naar zou luisteren, toch? Goed, vanavond dus het North Sea Jazz Festival met een groot deel van het optreden van John Scofield en zijn drie medespelers. Maar eerst hadden we natuurlijk de opening. Wat een geweldige mooie opening. Vanavond heel ingetogen, heel gevoelig. Dat kan ook niet anders met deze twee dames. Want het zijn twee dames. Eentje zingt en eentje speelt piano. Als je het YouTube-filmpje opzoekt, dan staat er alleen maar een pianist bij. Maar het is wel degelijk dat er een aparte pianist is. Dus het is een duo, vocaal en piano. De vocaliste, dat is een bijzonder mens. Het is de dochter van Ravi Shankar en Sue Jones. En die Ravi Shankar, nou, die kennen we allemaal. Dat is natuurlijk zo'n Oosterse muziekmaker met zijn sitar en wat ze dus noemen de Indian Bengali muziek. En vader en moeder zijn gescheiden in 1986. Die is ook heel bekend in muziek. Vooral dan in de kerk zingen daar plaatselijk. Ik heb het over Gaitali Nora Jones Shankar, ja. Maar ze is liever bekend als Nora Jones, vocaliste. En die zong dit nummer live op het Tanglewood Jazz Festival op 30 augustus 2003. En ze werd erbij begeleid. Nora Jones is van 1979. Ze is nog steeds zeer actief, 30 maart 1979. En ze werd begeleid door Margaret Marion McPartland. En dat is eigenlijk geboren als Marion Turner. Maar de artiestennaam was Marion McPartland. Die was geboren in 1918, dus gewoon 61 jaar eerder. Dus een generatie zat hier tussen. Nou ja, één generatie, anderhalve generatie. En is overleden 20 augustus 2013. Toen was Nora Jones 34, hè? Ja. Dat was een Amerikaanse pianiste, componiste. En ze had op de National Public Radio, dus daar hadden ze ook heel lang nog publieke radio, van 1978 tot 2011 een eigen radioprogramma. De Marion McPartland's Piano Jazz. Ja. En ze was getrouwd met de trompetspeler Jimmy McPartland. Geweldig mooi. Dit duo opende dus met een fantastische uitvoering. Een mooie uitvoering van Summertime. Dan nu over naar het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Was het toen nog allemaal. Met John Scofield. John Scofield. Een geweldige gitarist. Hij is van 26 december 1961. Dus hij kan nog

1951, sorry, ik had nog jaren mee. Dit zijn opnames van 13 juli, zaterdag 13 juli 1986. Dus 40 jaar geleden. Man, wat gaat het uit. En het actuele jazzfestival van afgelopen weekend vierde het 50-jarig bestaan. Dus toen hadden ze eigenlijk ook al een jubileum. 10 jaar. Opgenomen en uitgezonden door Avro Televisie. Ja, al die omroepen besteden toen nog aandacht aan live muziek en dan ook nog wel jazz. Heel veel jazz. Ja, dat is allemaal over. Alleen nog bij lokale omroepen en sommige mensen op websites en zo. En internet streaming platforms. Yeah. Jammer. John Scofield, gitarist. Met op de keyboards Mark Cohen, Gary Granger, bassist, en Rick Sebastian drums. Het is zaterdag 13 juli. Ik weet niet meer welke zaal het was, maar het is stinkend vol, stampvol. Ik denk de staat al. Daar konden 6000 man in en dan had je ook nog een tribune aan drie kanten. Aan twee kanten. Een heel groot podium, wat ze dus ook in tweeën konden delen. Dan konden ze onderwijl het andere podium opbouwen voor de volgende artiest. Maar dat was ze hierbij nog niet. John Scofield speelde ruim anderhalf uur. Met een heleboel lange stukken van een paar albums uit 1986 en 1984. En wat nieuwe nummers. Maar hij kondigde het allemaal wel zelf aan. De nieuwe nummers dan zeker te weten. We gaan eerst even luisteren naar twee nummers. Eén vrij lang nummer, dat heet Trim, maar hij kondigt het zelf aan, want het heeft eigenlijk nog geen titel, maar dat werd later bedacht door mensen uit het publiek, neem ik aan. En Georgia on my mind. Nou, dat hoeft verder geen titelvernieuwing. Nee. Dus hier is John Scofield met Mark Cohen, Kerry Granger en Rick Sebastian. 13 juli 1986 op het North Sea Jazz Festival in Den Haag.

0: Georgia on my mind. Hope you come on again.
1: Dat waren Trim dus en Georgia on my mind van John Scofield. Met Mark Cohen, Gary Granger, Rick Sebastian. Zaterdag 13 juli 1986. Nog twee nummers van dit optreden. Tot de reclame en het nieuws van 8 uur. Hij kondigt het weer zelf aan. Het eerste nummer The Neck. En het tweede nummer, het grootste deel ervan, The Tenth Movement. Dat was een mooie toegift. Hier is John Scofield.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, even naar achter. En daar zijn we weer met het tweede deel van het Jazz en Blues Café van deze donderdagavond. Het is uitzending 708 alweer. We gaan dus hard naar de 750 of zo. Laten we dat maar eens eerst eens stellen. Als piketpaaltje. Van dit Jazz en Blues Café bij de LOVJ. We gaan naar het Nederlands uur. We zijn beland in het Nederlands uur, ja. En ik had u in het eerste uur beloofd dat wij daar ook een aantal mooie, bijzondere, geweldige, bekende, onbekende, allemaal wel bekend hoor, gitaristen aan bod laten komen. Nederlandse gitaristen. Omdat natuurlijk in het eerste uur John Scofield ook een bijzondere buitenlandse gitarist is, jawel. We begonnen met een nummer Mont Blues van het album Ton Petit. Van een van de meest veelzijdige en de meest grappige en een hele aardige gitarist. Een goede gitarist, aardige man. Anton Goudsmit, geboren in Haarlem, 24 april 1967. En echt, volgens mij heeft hij ADHD, maar hij zet het om in bijzondere muzikaliteit. Hij kan rock, hij kan gieren, hij kan heel lyrisch spelen. Hij kan er leuk over vertellen. Hij kan samen met anderen, hij kan helemaal alleen in de zaal vullen. Ja, het is echt, ik vind het een fantastische man. Anton Goudsmit, samen met Sean Fasciani, bas. En Tim Hennekes hoort u het nummer Mont Blues. Van het album Ton Petit, opgenomen in augustus 2020. En dus nog een beetje midden in die corona. En uitgekomen 19 maart 2021, dat album Ton Petit. Zoek het maar eens op, het is hartstikke leuke muziek. Echt waar. Aantal gaat zoiets. Dan gaan we naar een dame. Collega's bij de workshop. De eerste workshops die we hielden op de Jazz Club Mokenol. Ruud Vlasbloem en ik hadden dat allemaal een beetje op poten gezet. En we hadden eerst een trompetist, Natalie Elstak, maar die stierf een paar weken voordat we zouden beginnen. En toen kwamen we terecht. En dat was een hele mooie, zachte, romantische val. Toen kwamen we terecht op Corrie van Binsbergen. En dat was een mooi mens. En een heel klein vrouwtje. Heel klein. Ja, ze was niet zo groot. Maar ze had een behoorlijke uitstraling. Een charisma. Groot, mag je wel zeggen. Corrie van Binsbergen. Die laat ik u hier horen. Van een album 4. Alweer uit 1999. En daar heette de band Corrie in de Grote Brokken. Kijk, je kan natuurlijk heel negatief zeggen Corrie en de Grote Bekken. Maar nee, het waren de Grote Brokken. Want ze speelden hier samen met, Wouter Plantheid, gitaar, Dionis, Breukers. Rick Breukers? Toch eens vragen aan onze burgemeester of hij familie in de muziek heeft. Keyboards en sampler. Hans Haasbos, marimba, vibrafoon. Jasper Blom en Rutger van Otterlo, saxofoons. David Rothschild, trombone. Angelo Verploegen, trompet. Beatrice van der Poel en Bob Fosco, de vocalen. Hein Offermans op de bas en Arend Nix. Dat was niet niks op de drums, ja, zeker. En het nummer wat ik u laat horen, dat heet Dingwalls Dazzle Dance. En daar spelen als gast op Frans Blanker, saxofoons, en Barend Middelhoff op de tenorsaxofoon. Hier is Corrie van Binsbergen met haar Grote Brokken uit 1999 van het album 4 met het nummer Dingwalls Dazzle Dance.

Corrie in de grote brokken met Dingwalls Dazzle Dance. Dan komt er nog een dansje. Dat nummer dat heet The Dance of Princess Discombobulatrix. Discombobulatrix. Ik weet niet waar hij die naam vandaan heeft. Het gaat over gitarist Reinier Baas. Reinier Baas is ook zo'n geweldenaar die ook al heel veel prijzen internationaal en nationaal heeft gewonnen. In 2013 met een album Mostly Improvised Instrumental Indie Music, de Edison Jazz National. In 2015 kreeg hij de opdracht van het Noordzee Jazz Festival voor de jaarlijkse compositieopdracht. En in 2017 won hij weer de Edison Jazz National met zijn album Reinier Baas versus Princess Discombobulatrix. Hey, dat is leuk, want daar ga ik nou een nummer van draaien van dat album. Daar won ik dus in 2017 de Edison Jazz National mee. Van dat album. Reinier Baas. En dan ga ik even vertellen wie daar allemaal op spelen. Want het is ook weer een hele zo goede Nederlandse muzikanten. Even kijken hoor, want het is een hele lijst. En dat is een hoop papier zit er ook bij, allemaal. Heb ik nou het goede lijstje? Nee. Nou, eens even kijken. Ben van Gelder, die doet er in ieder geval op mee. Eens even kijken, hier staat het ook niet op. Jongen, nou, dat is hier heb ik hem, ja. Reinier Baas versus Prinses Discombobulatrix. Opgenomen 2016 en uitgekomen 16 september 2016. Het is januari en mei, hebben ze nog een stukje opgenomen. Reinier Baas, gitaar, piano, composities. Nora Fischer, sopraan. Nathanael Ramos, trompet. Ben van Gelder, ja, dat is zijn maatje. Altsaxofoon. Joris Roelofs, allerlei klarinetten. Clemens van der Veen, contrabas en Martijn Vink op de drums. Hier is Reinier Baas met zijn Dance of the Princess Discombobulatrix.

Uitgedanst, gelukkig. The Dance of Princess Discombobulatrix van Reinier Baas. Een van de nummers van het prijswinnende album. Reinier Baas versus Princess Discombobulatrix uit 2016. 2017 kreeg je de Edison National Jazz. Reinier Baas, goeie, mooie gitarist, ja. Dan gaan we naar een band. Ja, is het jazz? Nee, ik noem het maar garage jazz. En ik heb al meer van ze gedraaid. Er spelen 3 gitaristen in mij. En een vrouwelijke drummer, Catharina Borneveld. En de 3 gitaristen, dat zijn Terry Hessels. Die speelt gewoon gitaar en baritongitaar. Er is geen bassist bij. Arnold de Boer, dat is de zanger. Die speelt gitaar en die doet de samplers. En Andy Moore speelt gitaar en ook baritongitaar. Dus ze wisselen die lage gitaar, snaren met elkaar af. Terry Hessels en Andy Moore. Arnold de Boer, gewoon gitaar en zang. En Catharina Borneveld doet af en toe ook een nummertje zingen, maar is de fanatieke drummer. De kenners die hebben het al begrepen. Ze zijn ook een paar keer op de Discord, maar ook in Hol in Edam geweest. En was nog gelukkig in het oude gebouw. Daarna mocht het verbouwd worden, want dat moest wel. Ik heb het over The X. En dat is oorspronkelijk een punkband. Een underground band. Ontstaan uit de kraakbeweging in Amsterdam. En Wormer, of all places. En ze spelen alles. Noise, folk, etnische music, improvisatie, jazz, crossovers en daartussenin en daarbuitenom. Ze spelen hier samen met een Ethiopische saxofonist, Getachew Mekuria. Getachew Mekuria, hij is een paar jaar geleden overleden. Zal ik nog even opzoeken wanneer precies, maar dat is niet zo belangrijk. Dus hier krijgt u The X en Getachew Mekuria. Van uit 2011 met een live optreden op Toulouse Jazz Festival. Rio Loco Festival heet dat. Rio Loco, niet Poco Loco, maar Rio Loco. In Toulouse, Frans. Catharina Borneveld, Terry Hessels, Andy Moore, Arnold de Boer. Er komen af en toe wat friends langs, maar ik weet niet of je ze allemaal kunt horen. Colin McLean, bas. Xavier Charles, klarinet. Brody West, altsax. Joost Buijs, trombone. En Melaku Belay, dance. Nou, dat zal u niet horen, neem ik aan. Tenminste, of hij moet gaan tapdansen. Dat heb ik niet gehoord in dit nummer. Maar Getachew Mekuria hoort u wel op zijn saxofoon. Krijgt u van mij van dat live festival in Toulouse, het Rio Loco Festival uit 2011, de Speed Band Song. Hier is The X en Getachew Mekuria.

Ik zei net dat het dansen misschien voorbij was, maar ik neem aan dat u toch ook niet stil kon blijven zitten bij dit nummer. De Speed Band Song van DX met medewerking van Keitachu Mekuria, saxofoon. 17 juni 2011 op het Rio Loco Festival in Toulouse in Parijs. Geweldig, geweldig. Ja, gezellig, gewoon gezellige muziek. Heerlijk. Ja, en die heeft dus drie gitaristen, hè? Dus daar gaat het eigenlijk om vanavond. U krijgt er nu twee, samen, duet dus. Van het album Nine Stories From, van de Grinten en van Ruller. Van der en van, hebben ze zichzelf ook wel eens genoemd. Ik heb ze een keer gezien in de beurs in Amsterdam, op het beursplein. Daar hadden ze in de midden zo'n glazen huis. Waarvoor, weet ik niet. Misschien om wat oververhitte beursgangers af te koelen. Daar zaten twee jonge mannen met elkaar te duelleren op gitaar en aanverwante snaarinstrumenten. Want ze spelen samen ook af en toe op de cavaquinho. Dat is zo'n klein Portugees snaarinstrument uit de gitarenfamilie. Dus het is waar moet je het mee vergelijken met die ukulele? Nou, iets anders. Het klinkt wel als een hooggestemd stringinstrument, een snaarinstrument. Ik heb het over Maarten van der Grinten en Jesse van Ruller. 1999 opgenomen, 2009 uitgekomen, het album Nine Stories From. Deze twee heren, Maarten van der Grinten, Jesse van Ruller. En van dat album, en dat is nou, vind ik wel heel leuk, draai ik het titelstuk, nee, niet het titelstuk, gewoon het stuk I Won't Dance.

Maarten van der Grinten en Jesse Verruller als duo-gitaristen. Nine Stories From heet het album. I Won't Dance. Nou, dan gaan we nu naar als sluitstuk van dit café. Twee gezellige, mooie, leuke gitaarnummers. Het eerste is een kwartet. Martijn van Ittersson, jarenlang bij Rita Reis gespeeld. Van het album Swarms. Uit 2013 hoort u het nummer Plonk Plonk. Met Karel Belay piano, Frans van der Geest bas en Martijn Vink drums. En daarna, meteen erachteraan, in zijn eentje, Harry Saxioni. Gitaar, ja, uit 1975 alweer. Harry Saxioni. Met een popsong, Scarborough Fair. Van, wie was dat ook alweer? Simon & Garfunkel hebben dat beroemd gemaakt, hè? Ja. Harry Saxioni, Scarborough Fair. Dus twee nummers achter elkaar. Een kwartet. Martijn van Ittersson, Karel Belay, Frans van der Geest, Martijn Vink. En daarna, als sluitstuk van dit café, Harry Saxioni met Scarborough Fair. Volgende week, de blues weer. Volgende week, dat is de 30ste. De 23ste, nee, wel de blues, sorry. De 30ste die komt daarna met vinyl, want daar kijk ik altijd naar uit. Maar volgende week dus gewoon nog weer eventjes 2 uur lang de blues. Tot volgende week. Bye-bye.

0: Jazz is, jazz blijft.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur et mademoiselle, les enfants. And I say thank you in this hard language. I say, somebody tell me, hein? Donc, that's right, danke schön. Danke. Huh? Danke. Why don't you all just speak German and get it over with? Why don't German just speak Dutch and get it over with? This is amazing. We thank you very much. We appreciate that.
2: De beste muziek van vroeger tot nu.
3: Dit is de LOVE.
2: Bij ons hoor je niet elke dag hetzelfde. LOVE. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden.

0: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar!
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Deze zomer, naar verwachting in augustus, start een 2D seismisch onderzoek in 15 gemeenten in de regio West, waaronder Amsterdam, Almere en Landsmeer. Het onderzoek verzamelt gegevens over de diepe ondergrond voor mogelijke aardwarmtewinning. Het maakt deels deel uit van het SCAN-programma, uitgevoerd door EBN en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de parkeerplaats in de Noorderstraat in Edam staan twee aanhangers zonder bekende eigenaar. Eigenaren wordt verzocht de aanhangers voor zaterdag 18 juli te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de aanhangers op kosten van de eigenaar verwijderd door de gemeente. Op zondag 24 mei vond tussen 4:30 en 5:30, kort na de voetbalwedstrijd Ajax-FC Utrecht, een zware mishandeling plaats op de Julianenweg in Volendam. Meerdere personen stapten volgens de politie uit een voertuig en mishandelden het slachtoffer. Getuigen of mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 88 44. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app. Elke dag,
1: if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Duo EOS, gevormd door violiste Hyunjin Cho en celliste Evstratia Chalulaku, treedt op 23 juli om 8 uur op in de Grote Kerk Oosthuizen. Het duo dat elkaar ontmoet aan het Conservatorium van Amsterdam combineert Griekse en Japanse muzikale tradities. De kerk opent om 19:30. Toegang, inclusief consumptie, kost €20, contant te betalen. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangeren en jonge kinderen kunnen door de aanhoudende warmte last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieproblemen. En in ernstige gevallen uitdroging of een hitteberoerte. Mensen wordt geadviseerd extra bij kwetsbaren langs te gaan, voldoende te drinken, rustig aan te doen en overdag ramen en zonwering gesloten te houden. Kono Kaasmakers mag ook de komende 25 jaar het predicaat bij koninklijke beschikking hofleverancier voeren. Burgemeester Ellen van Selm overhandigde woensdag de oorkonde aan de directie, samenvallend met het 125-jarig jubileum van de zuivelcoöperatie. Het predicaat werd in 2001 voor het eerst toegekend en wordt elke 25 jaar opnieuw beoordeeld.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ambtenaren van de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken brachten gisteren een werkbezoek aan Werkom in Purmerend. Zij zagen hoe Europese subsidies bijdragen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Werkom begeleidt mensen met scholing en ondersteuning richting werk, waarbij vaak ook andere uitdagingen in het dagelijks leven worden aangepakt. In de gemeente Edam-Volendam zijn botulisme en blauwalg vastgesteld op meerdere plekken in het water, wat gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Dode dieren kunnen worden gemeld via de Buiten Beter-app of het KCC. Blauwalg veroorzaakt huidirritatie en maagklachten. Botulisme treft vooral watervogels en vissen. Zwemmen en honden laten drinken wordt afgeraden. FC Volendam speelde de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Almere City FC in het Janmarstadion. Na doelpunten van Daron Payne en Marley Dors bepaalde Milan de Haan in de slotminuut de eindstand op 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico

0: van Kaatshoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gas. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum.

0: of Nicodemus.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft de nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker

0: Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het